Sonntag Bären eten, Winter eten, West eten. Sommer putzen, geen gerechtes eten. Tee en koffie niet betrappen, ziekte hebben.